0: Een mens moet misschien kijken naar een kapje van die bakkie. Die ook is er ook erg vol stof achterop.
1: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Die vroeë oggendure saam met Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

0: hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.

Die stem van Lisa Nell met Roy, Keith Urban's A Little Bit of Everything, en ook Liani May met Iemand om Lief te Hê. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nog gans tot 6 uur vanoggend om my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Apple met Josie.

sing jy, ons speel die mooie muziek vir jou by Bosal Serie, The Rose van Beth Midler. Goeie actrice ook, nee. Ek het vir muziek ook gehad van niemand anders skud daar en hier sal jy met my dans. Nou ga ek uitkom by Erasions. Even spoed optel. Because I love to teach you. Hoop het gaan goed vanochtend. Maak met jouself.

Dink dit maar erg, nee, I love to hate you van Erasure. Wat sal sê, jy dinsdag oggend saam met ons. Jy bene verloop goed, ons is al deur maandag, nee. Ek het muziek van Larika Raag. Nou is weer een keer aan die ritme verander, maar hierdie is een grootte geweest vir Larika. Jy gaan het goed onthou.

Hey, take that look off your face. And dit is Marty Webb, een van die 70's gunslinge van haar. Elton John saam met Dua Lipa voor een Cold Heart. Ek het Gerry Pretorius vir jou. Hier is een van die man som huis. Dit is die hele wereld, moet het weet. Hy reis ook die wereld vol, nee. Gelukkige mens die. Ek het country klanke binnenkort. En 11 uur is dit nuus tyd. Finansiële aanwysers en die jongste verkeer.

Hartlik goed na Vibe Frederik, Bend Me, Shape Me van American Breed en voor dit 60 slanke, 70 slanke van de Kienke, Do You Remember Marilyn. Kom ons de berg vir jou met nog van jou ginslinge, Sirene van Henko de Toon, die is my angel. Was al een ginsling naar die ander, is het nie?

is my anniversary in always. Es was al serien vir ons by die volgende verkeersverslag uitkom. Hierdie ene van Vanessa Paradis. I'll be my baby. Amper groetheid, nee.

Dis Cam met Redwood Tree by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Daar is klanke van Paul McCartney wat ook op pad is jou kant toe. Jy kan ook binnekort uitvind presies waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20. So bly ingestel.

Dis Cam met Redwood Tree by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Daar is klanke van Paul McCartney wat ook op pad is jou kant toe. Jy kan ook binnekort uitvind presies waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20. So bly ingeskakel en

Dit is John Boucher met Dans in die Donker en Dave Mills so All the Tears in the World. Bosveld 107.5 FM waar jy luister met Fleetwood Mac klanke net so voor die jongste verkeer When the Sun Goes Down.

is Jelandrey met woorde uit jou mond. 'N Goeie snit van hom ook en hierdie is Bosveld Stereo. Lekker klanke nog en hierdie snit nou is mooi van Ella Langley, seker een van country se grootste sangers nou in hierdie stadium. Sy is ongelooflik groot. En sy doen verskriklik goed. Dis Ella Langley se Choosin' Texas.

0: Florida, Georgia, line met a cruise. En ja, waar jy ook al daar in die verkeer is, kom ons kyk wat gebeur met jou. En dit is, ja, die monitor waar ons nou gaan kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die R21 in die noordelike richting, stilstaande voertuig, en dit is by Griffiths. Midrand in een noordelike richting, drukverkeer, en dit is na New Road. By Houghton Estate, by M1, Mike 1, in een suidelike richting, is daar ook drukverkeer, en dit is na Rivonia weg. Dan in Ormonde, M1, ook Mike 1, suidelike richting, is daar drukverkeer na Ormonde. En dan Gauteng N3, oostelike verbypad, in noordelike richting, ook een stilstaande voertuig, en is in, by net na Kololies Wisselaar. Hou dit veilig, en ons praat nou weer oor die verkeer. Hier is Deeps met the first last time.

Dis Brian Finch met sy Beautiful Feeling uit 2007 uit en hy is natuurlijk Brian Finch van Finch & Henson wat ons altijd ook brother van hoor hier by Bosveld. Hier is Billy Joel met Piano Man. En moet jy baie goed ken?

Hier is ons elke dinsdag aan tussen 8 en 9. Hier is Keenan Extin. 'N liedjie wat weerloosheid, emosionele risiko en passie bevat. En die liedjie se naam is Burning Heart.

Sharon met Bathing in Sunshine. Nou, van hom af hier, gaan ons met een wat voorheen op die program was, en was Anton Goosen se Hokkaai, Hokkaai. Hey, daarna Jolandi, bly by my.

twee gou ouers. Een is Billy Forrest geweest met I Loved Him Everyone en dan ook Johnny Benet as a Dreamin'. Nou ja, hy mag nog nie gaan slaap nie. Hier is Anton Meiburg, neem my saam, sê hy.

Hierdie is Give Me The Guns van Devil Low en lekker kry. Ja, nee, dit is lekker kry muziek hierdie. Goed, ons gaan allemaal die muziek en dan verret ons ook nader na vanavond streeks weer vir morgen. Jog Nel en ek verlang na jou. Dan, maar dit is nou toevallig hierdie. En nou het ek het noem en ek sien het toe nou raak. Dan het ek ook vir Daughtry in September. Die man was ook destijds een van die wenners van die program Idols. En ek dink het was in Amerika, as ek recht genoemde. En dan, hoekom ek nou hierdie noem is, hier is een groot treffer. En die groep, sy naam, kan ek nie sê, regverdig die muziek nie. Want het is my helemaal achterste voor om eindelijk. So, hierdie is een verskriklike baie mooister. Baie rechtig, baie mooi. En die rede kom ek het sê, sien, nog nie die muziekvideo gesien het nie. Doen jy self vergins, gaan kyk die muziekvideo van hierdie snit. Verskriklik baie hartseer in die neel. Groep sy naam is Rednecks, and I wish you were here. Goeie naam, welkom.

En die stemme van broer en sister hierdie, eindelijk was het net sy gewees, en dit is Karen Carpenter, maar natuurlijk was hulle groep gewees, ook helemaal te vroeg ontneem, ne? Carpenter's Rainy Days and Mondays. Stel met dinsdag, so, kom stel die ritme so even op, ek en jy rond hierdie uur af met baie bekennis van A Five for Fighting, baie meer bekende ene in Tenel, en A Superman, ja, dit is nou nie Superman nie, maar dat ek ook vir jou oog hou, hierdie natuurlijk vat vir my terug aan tyd in, Peter, Sue en Mark met die baie bekende Cindy, maar eers Ace of Base ook met Always Have, Always Will, en dan begin ons hierdie eer met om ons heep so bykie los te kry, ne, so dat ons tenminste die dag behoorlik aan die gang kan kry, of die volgende dag behoorlik aan die gang te kan kry, maar die volgende uur, die laaste een wat oorblij, in Tenel. Chubby Checker, hierdie is hier nou lekker die heep los te kry. Koskerij, dit is Dancing Party van Chubby Checker, ook goud, by Boswald 107.5 FM.

Dit was Liam met Gold's Light en het voor het skimmer met Soon, Lindsay De Paul en Mike Moran. Hy sing van my bankrekening, lekker rock bottom. En dan Pieter Smith met Blomme. Ja, ons gaan nou met die muziek, plaaslike bodem, Quentin Prinsloo, vat ons nader na die laaste helfte van die dag. En my belofte, Beau Anderson en Bunny Paul's Just When I Needed You Most. Maar eers, kyk hierdie man, helemaal groe treffers gehad. Hy het ook een verskeie kneel aan gemaakt, net soos Julio Iglesias. En my ma was onder andere gek oor die manse muziek. Ek self ook, hoe ouder ek geword het, hoe meer dat ek het waardeer. Hierdie is een baie mooi snit. Dit is een baie rustig ene in teneel eindelijk, maar eindelijk baie mooi lirieke. Sy naam is Christa Burke. Hierdie is Just Another Poor Boy. Goeienavond, welkom, jy is in skakel by Bosveld 107.5 FM.